0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl. Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Is de uitverkoop nu al begonnen?
10: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radiosea.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
11: Er kan nog meer bij.
10: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af. Al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydi Markeszouwer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeszouwer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeszouwer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestarte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm. 20 tot 28 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Nacht. Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
15: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
17: Feel the breeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Wee, wee, wee.

0: AM.
1: Bonnie Sinclair hadden wij 1976. Ik ben gelukkig zonder jou. Eerder net voor Connie van der Bos. Ginger Ale daarvoor met de Flood uit 1969. Compositie van BZ uit 1863. En de Kelly Family was de eerste. David Song uit 1979.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: ZFM.
1: Simon & Garfunkel hadden we uit 1975. My Little Town. The Golden Earring daarvoor uit 1969. En hadden 45 Miles. En de eerste was van Boney M. uit 1979. Die dame met dat grote huis. Bahama Mama. Even iets uit de drekkie trekken.

0: Dit is weer een volle dag Radio Cybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

De Steve Miller Band was de laatste van de afgelopen drie. Rockin' Me uit 76. De Cats daarvoor Marianne uit 1969. En de eerste was van Amy Stewart. Jealousy uit 79. Haar tweede en laatste hit na Knock on Wood. En ineens is het 1988.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Is de uitverkoop nu al begonnen?
17: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
10: Goedemorgen.

inderdaad, goedemorgen aan jou natuurlijk. Het is vandaag woensdag 27 mei en dit is het programma Eruit. We hebben begonnen met Marco Borsato samen met Lucy Silvas en Every Time I Think of You. En het nam ze op in 2006. We kennen het natuurlijk ook van The Babies. Hey, dit is Eruit op de woensdag, straks de week doormidden. Maar eerst Eruit met 20 over 8 de aanwijzingen Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan natuurlijk de uitslag van de Morgenster. Inderdaad, goedemorgen, dat wensen we jou. En lekker uit bed komen, we moeten weer aan de slag. Het is woensdag, het is nog geen vrijdag. Het weekend is nog een aantal dagen van ons verwijderd. Maar wel lekkere muziek draaien. Zo kan zijn, straks de Morgenster, het oude nieuws. En ook de uitslag van de Morgenster. Maar eerst de muziek van Donna Summer, the Queen of the Disco. En dit is State of Independence. Goedemorgen.

Nederlandse band The Nits en In the Dutch Mountains, vernoemd naar het gelijknamige album uit 1987. En de heren hebben er twee editions mee verdiend. Ja, het blijft een heel mooi nummer en we draaien het regelmatig hier bij Radio Seabreeze. Straks de Morgenster, de opgave van de Morgenster. Ik zou vast pen en papier bij de hand pakken, maar eerst wat Nederlandstalig geluid van een dame. Ze heeft ooit een duo gevormd, heb ik het over Mackie McNeil. En ze zingt over onze hoofdstad, Amsterdam.

Het is weer de hoogste tijd voor de aanwijzingen van de morgenster van deze morgen. Vandaag zoeken we een Amerikaans zangduo. Ze traden voor het eerst op onder de naam Tom & Jerry op in de tweede helft van de jaren 50 en sinds de jaren 60 onder de naam die we straks zoeken. In 1970 gingen ze uit elkaar en sindsdien sporadisch voor eenmalige concerten of tours weer bij elkaar te komen. Tijdens hun middelbare schooltijd begonnen ze met het zingen van liedjes van onder andere de Everly Brothers. En in 1956 namen ze de artiestennaam Tom & Jerry aan, startten daarmee officieel een carrière en kregen hun eerste opnamecontract. In 1957 schreven ze voor het eerst eigen teksten en scoorden ze een eerste hit, nummer 49 in de Billboard-lijst. Hey Schoolgirl heette dat nummer. Volgende pogingen tot hits bleken niet succesvol en na de middelbare school gingen ze later weer hun eigen weg. In de daaropvolgende periode zagen ze elkaar helaas weinig. En in 1962 kwamen ze weer bij elkaar en eind 1963 traden ze voor het eerst op onder de naam die wij straks zoeken. In 1964 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. En dit folkalbum leidde niet direct tot een groot verkoopsucces. Nou, welke twee artiesten zoeken we nou straks zo rond 20 voor 9? Dan gaan we ze onthullen. En natuurlijk draaien we ook een plaatje van deze twee heren.

0: 1987, Nancy Boyd en de Capellos. And Maybe I Know. En daarvoor hoorde je de Honey Drippers uit 1984 met The Sea of Love. Ja, dat zou wel mooi zijn als er alleen maar liefde op de aarde zou zijn. Helaas, we weten dat het anders is. Er woeden nog veel te veel oorlogen. Maar ze zit al helemaal klaar. Het is bijna 8:30. Aria met het oude nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb weer wat berichten uit de oude doos. Allemaal van 27 mei. In 2006. Paus Benedictus XVI brengt in Polen een bezoek aan Warowice, de geboorteplaats van zijn voorganger Paus Johannes Paulus II. In 1995 raakt de Amerikaanse acteur Christopher Reeve van Superman verlamd na een val van zijn paard. 1990. Aung San Suu Kyi wint ondanks haar huisarrest de verkiezingen in Myanmar, in Burma. Zij verwerft hierdoor internationale bekendheid en wint in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede. 1941. Het Duitse oorlogsschip Bismarck vergaat in de Atlantische Oceaan. De Duitsers laten het schip zinken na een verloren zeeslag met Britse schepen. 115 van de 2206 opvarenden worden gered. En dan het laatste bericht komt uit 1937. De Golden Gate Bridge wordt toegankelijk voor voetgangers. Dit was het oude nieuws van 27 mei. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

scheiden is moeilijk, dat weten we allemaal. Make it easy on yourself, Gary Scott en John Walker. De Walker Brothers. Op naar met 1962. We zijn nog niet toe aan de uitslag van de Morgenster, maar ik kan je vast iets aan de hand doen. De twee heren, ja, begonnen al in de jaren 50, maar waren meest populair in de jaren 70, denk ik, en in de jaren 80. En ze hebben ooit een plaatje gemaakt, want ze hielden namelijk van het geluid van de stilte. Maar dan in het Engels. Nou, wie zoeken we? Straks hoor je het hoor. Maar we gaan eens het plaatje draaien van de Dolly Dots, All the Roses.

De twee zusjes uit Friesland, uit Wellinga komen ze. Maywood natuurlijk. Mooie nummers gemaakt. Give Me Back My Love hoorde je uit 1980. Maar ze hebben ook andere hele mooie muziek gemaakt. Onder andere Mother, How Are You Today? Rio, nou om er wat nummers te noemen. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou? Ik had het al een beetje verklapt eigenlijk. We zoeken Simon & Garfunkel. Want ik zei natuurlijk het geluid van de stilte. En daar bedoel ik natuurlijk mee de Sound of Silence. En dat hebben ze op een album gezet. Het gelijknamige album in 1969. En dit nummer is het.

Luxemburg. Dat hebben we gisteren ook al gezegd in de mobiele studio. En de koffie die staat hier al te pruttelen. Maar ik ga nog wel even een paar plaatjes voor je draaien, want het is nog geen 9 uur. Elisabeth Maathuis is al gesignaleerd hier in het gebouw. Tenminste, hij is gesignaleerd. Niet in het gebouw natuurlijk, want ik zit in een mobiele studio. Maar ik heb al van hem gehoord. Hij heeft al gebeld. Ondertussen muziek van Sandra. En dit is Everlasting Love 1987.

maak je geen zorgen hoor. Het gaat niet vriezen vannacht. De temperaturen blijven best dik boven nul, want het is zomer in Nederland. En natuurlijk geldt dat niet voor vandaag. Het is Tony Peroni en een mooi singeltje uit 1988. En het gaat natuurlijk over het KNMI. Het weerbericht. Nou, het weerbericht hoor je zometeen na 9 uur in het nieuws. En deze song is gemaakt door de Nederlandse heren Bolland en Bolland. En ze hebben het zelf ook op plaat gezet. Maar uiteindelijk ook vertolkt door Status Quo. En die vind ik eigenlijk veel beter. Dit is In the Army Now.

denk dat hij gelijk gaat krijgen. Lee Towers, 1982. En I Can See Clearly Now. En waarschijnlijk had hij ook net een nieuwe bril op. En kon hij zeggen dat het weer heel mooi zou worden. Ondanks wat net natuurlijk gezegd werd door het KNMI. Maar het is bijna 9 uur. Betekent dat ik afscheid moet nemen. Want het zit erop. De editie uit Luxemburg zit erop. Morgen een nieuwe eruit. Dan met collega vriend Anne Zijlstra. En vrijdag wordt de week afgesloten door Marcel Joustra. Ik bedank je voor het luisteren. Aanstaande zondag ben ik er niet. Maar dan wordt mijn programma Music Memories vervangen door Sjoerd de Jong. En hij gaat er ook een heel mooi programma van maken. Dus wij spreken elkaar volgende week dinsdag pas weer. Dan ben ik er weer met het programma eruit. En dan gewoon weer vanuit mijn eigen studio thuis. Nogmaals dank voor het luisteren. Een mooie woensdag. Geniet van de dag. En ik zeg dag.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
14: Er kan nog meer bij.
13: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
16: The greatest music ever made. Classic hits.
17: Seabreeze.
18: AM.

de Zomerzon 1972 van de Makkers. Een Nederlandse band uit West-Friesland. En ze begonnen in de jaren 60 als de Sparklings en waren toen de begeleidingsband van Ben Kramer. En in 1970 veranderden ze de naam in de Makkers. Het begin van Maatwerk in de Muziek op deze woensdag. Heerlijk, jongens, het is af en toe te warm. Ja, ik zei het gisteren al, ik vind dat ook wel. Ik vind het heerlijk om naar buiten te kijken en te zien hoe mooi het is. Maar ja, er moet heel veel water bij onze beesten, want die drinken heel veel. De planten moeten heel veel water hebben. En ja, als je zelf buiten bent, kijk goed uit, want je verbrandt als een gek. Want de zon is zo ontzettend warm. Maar goed, Maatwerk in de Muziek, tot 10 uur ben ik bij je. En hij was er natuurlijk vanochtend live vanuit Luxemburg. Ja, Milko Roodnat. Hij heeft een weekje heerlijk rust. En ja, dat is ook wel nodig, want ze zitten midden in de voorbereidingen van hun grote verhuizing. En dan is het wel lekker om even met je caravan aan het water te staan daar. En heerlijk te genieten. Genieten, en dat doen ze zeker. Ben ik af en toe helemaal van overtuigd. We gaan naar Frankrijk. Butterfly. Hier is Daniel Gérard.

Heerlijke country muziek van Patti Page aan Gentle On My Mind. En we gaan naar 1975, Harm Douwe Bremer. Weet je dat nog? Alexander Curdy. Ja, zeker. Het nummer Guus.

0: de hand.
1: Ja, die Guus van Alexander Curry. Het is toch een grote hit gebleven. En nog steeds natuurlijk heel bekend, want iedereen kent hem. We gaan naar El Green, Tired of Be Alone.

een grote hit in 1971 voor de Nitty Gritty Dirt Band aan Mr. Bojangles. En we gaan naar 1995, het album Forever Blue van de Little River Band, Man on Your Mind.

And I Only Your Mind. From his album Forever Blue. The very best of the Little River Band. En we gaan echt naar Frankrijk. Marie Laforêt, Yvan, Boris et moi.

Marie Laforêt, Yvan, Boris et moi. En we gaan even naar Luxemburg. Nou ja, naar Luxemburg. Een nummer speciaal voor Milko, want hij staat met zijn caravan aan het water. En toen dacht ik, de havenzangers, daar bij de waterkant.

Dit is het programma Maatwerk. Iedere werkdag, hoor. En dat wil zeggen werken, jongens, hoor. Maar iedere werkdag met Elibet Maathuis. Fijne knul. Ach, ach, god. Ah, wat een leuke jongen is dat.

heerlijk en heerlijk te genieten van al die lekkere muziekjes. De Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. En we gaan naar de Brotherhood of Man. Tja, misschien wel een aardige. United We Stand.

Hammond's Hermits live, that's the kind of us. En ik vind het wel heerlijk altijd, die live versies. En als je je ogen dicht doet, dan zit je gewoon midden in dat publiek en luister je mee. Maar je luistert naar Maat van de Kindermuziek, nog tot 10 uur. Ja, dat is nog een minuut of 10. En ik kwam een cd tegen uit 1990. Ik wist niet eens dat ik hem had, moet ik zeggen. En niemand laat zijn eigen kind alleen. Het album uit 1990 van Willy en Wilke Alberti. En daar staat dit nummer op. Mijn hoofd weer op je schouder.

Never Find Another You, The Seekers. Ja, ik ben nog steeds fan van ze. En ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Ik kijk op de klok. We hebben nog tijd voor één plaat. En dan gaan we heerlijk op de koffie. Koffie compleet met Tom Polderman. Op deze warme dagen. En misschien heeft hij wel ijskoffie. Dat is soms ook heel lekker, moet ik zeggen. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt van Toto. Ja, ik vind het wel heerlijk met dit warme weer. En die prachtige nummer, Afrika. Maak het van je dag. Doe voorzichtig met de zon. En wie weet, treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
0: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
2: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
0: Feel the breeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Albert de Belvis, maar in dit geval gebracht door Kees Versluis. Ja, die Nederlandse Kees, die kan er ook wat van, hoor. Nou.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid. Je luistert naar Radio Seabreeze. Er is bloedje en bloedje heet in Studio 3. Luister we in het programma gisteren opgenomen. En het was gisteren behoorlijk warm. Dat kun je met de gerustheid zo zeggen. Ja, wat gaan we doen? We gaan een hele leuke plaat draaien van een Dutch country band. Dan heb ik het over de Hillsong South. Daar zit Marieke bij. Ja, die begon op haar 11e al met zingen. En ze is daar nooit meer mee opgehouden. Toen was ze 20 op een gegeven moment. En ze tekende een platencontract bij Phonogram. En bracht diverse singles uit. Onder andere Felicity uit... aansluitend met geweldige leuke plaatjes van Rob van Leeuwen, Shocking Blue. En gaan zo maar door. Ja, en ze is helemaal doorgegaan. Iedere keer is ze weer verder gegaan met heerlijke muziek. Tegenwoordig, ja, ik zei het al, is ze bezig met de groep Hillsong South, een Nederlandse countryband. En ze heeft een fantastisch mooi nummer uitgebracht. Sea of Heartbreak. U kunt gaan luisteren naar deze song van deze dame met haar band.

een fantastische mooie plaat natuurlijk. Ja, Hillsong Sound. En ja, ze hebben er een beetje geluiden achter gemaakt. Ja, die ik ook nog wel eens breng in het programma Coffee Complete. Ja, dan denkt u van, hij zit op het strand, maar zich gewoon in Studio 3, maakt ze zich niet ongerust. Radio is een illusie, dat is het leuke wat er is. Je kan doen wat je wil en mensen denken vaak van, oh, hij zit daar en daar. Ze zit gewoon in de studio, het is wat. Mm. Dit is een hele leuke plaats van niemand minder dan Saskia en Serge. Ja, het is allemaal wat, hè. Ze gaan hele leuke muziek brengen, hoor. Elke dag een lach, oftewel Island in the Stream. Ja, dat is originele. Ja, als ze met Nederlands vertalen, dan krijg je dit dus, hè. Elke dag een lach.

die stukjes van je lippen naar boven aan de buitenkanten. En dan heb je een lach. Ja, zo is dat. Gewoon elke dag een lach van Saskia en Sergio. Wat wil je nog meer? Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan een lekkere zomerse plaat draaien van Los Ombrellos. Ik zou zeggen, dat is een Spaanse band. Nee hoor, niets is minder waar. Ze kwamen destijds uit Denemarken. En ze werden in 1997 opgericht. Met heerlijke muziek. Je kunt gaan luisteren naar...

0: Los Umbrellas. Wat willen we nog meer, Os?
1: Nice to have a radio station as a friend.
0: En dat willen we zeer zeker, lieve luistervrienden. Hier is George Baker.

0: het is altijd jij. Jij bent er altijd. Ja, je bent er altijd voor mij. Heerlijk hoor. Een plaatje van Sonny Zink Corporation. En ja, ze komen uit de Gooi vandaan. Dat kon je ook wel een beetje horen. Hoewel, nou ja. Het was gewoon een fantastische, leuke plaat. Altijd jij.
1: Koffie compleet.

0: samen met Annie Schilder en de Rocking the Trolls. Een nummer wat destijds geschreven is door de heren Tuyp, Tol en Tuyp. Ja, Tuyp. En, ik zeg het niet helemaal goed hoor. Thomas Tol, Jan Tuyp en Kees Tol. Die hebben het nummer destijds geschreven. En Jan Veerman die heeft er ook bij gezongen. Geweldig, echt waar. Je zou haast denken dat het BZN was. Mm.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: Koffie compleet.
3: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
4: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
0: We gaan even een lekkere zomerse hit draaien, lieve luistervrienden. Jawel, geloof het of niet.

Dat geldt ook voor u, hoor, luidse vrienden. Als u ergens rondloopt en u hebt een papiertje of wat dan ook, gooi het niet op straat, maar gooi het gewoon in de prullenbak. Huishoudens die vragen massaal om een extra aansluiting op het stroomnet. Ja, het is allemaal wat. Er is daardoor een stormloop ontstaan, omdat aansluitingen vanaf 1 juli op rantsoen gaan. Nu het elektriciteitsnet overvol is.

Ja, kan ik ook wel fluiten. Vandaag ben ik vrij. Een hele leuke plaat van de drie Jezus. Alweer een oudje hoor van deze heren. Je hoort er eigenlijk nooit meer wat van. Hè, van die groep drie Jezus. Niet en nog meer Volendamse zangers. De oude Volendamse zangers. Ja, die hoor je wel regelmatig. Ja, zeker weten. En ze zijn nog actief ook. De meerdere van die oude rotten in het vak. Oké, wat gaan we doen, laatste vrienden? We gaan een hele leuke plaat draaien van Lucifer. House for sale. Is jouw huis ook te koop? Nee toch? Nee hoor. Lekker blijven wonen.

0: House for Sale, oftewel Huis te Koop. Ja, een plaatje van niemand minder dan Lucifer. En ja, Henny Huisman die zat er ook bij. Die drummer op de achtergrond was Henny Huisman. Dat is allemaal wat. Ja, die kon er wat van hoor, dat drummen.
1: De hele week koffie compleet tussen 10 en 11. De hele week koffie compleet tussen 10 en 11.
0: En als je nou in Spaans zegt pardon, dan zeg je pardon a me. Oftewel in het Grieks, maakt ook allemaal niet uit als het maar leuk is. Hier is hij, de one and only Demis Roussos. Yeah.

0: Ondanks de hitte krijg ik altijd weer kippenvel als ik deze man hoor zingen. Luister vrienden, Demis Roussos.
1: The music grabs your ears and your heart.
2: Seabreeze Power.
0: Ja, zeker beter. Seabreeze Power en Koffie Compleet. Ja, een heel ouder, geloof het of niet, van 10 tot 11. En kijken we op de klok, dan zien we dat het bijna 11 uur is geworden. Het is dus de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Ja, ik heb het met plezier gedaan. En zometeen is hij er weer, hè? Onze eigen favoriete man. Hoe kan het ook anders, uit Friesland vandaan? Daar heb ik het over. Ja, Wiebe Christ. Daar gaat er weer wat leuks van maken. En hij zegt altijd binnen zonder kloppen. Maar ja, dat is een klein beetje gek. Maar dan komt hij binnen. Dan hoor je klop, klop, klop, klop. Ja, nou, dan komt Wiebe er dan. Ja, oké. Wiebe, zet hem op vandaag. En het wordt weer een gezellige dag met jou. En daarna hebben we ook weer hele leuke programma's waar je maar eens naar moet luisteren. Onder andere met Bart de Zwart. Ja, tussen 1 en 2. En tussen 12 en 1. Sorry, neemt u me niet kwalijk. Oké, wat mij betreft een hele fijne voortzetting van deze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Hoor je hier, ja hier.
5: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig hoor.
6: Yeah! Landgenoten.
7: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
8: Binnen zonder kloppen.
9: Maar
8: waar is iedereen dan? Hallo?
10: Dit is Binnen zonder kloppen met de lieve Christ.
11: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Een goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen ook al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereld Radio. Ja, want het komt werkelijk overal vandaan. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim drie handen vol alleraardigste internationale deuntjes. In de meeste gevallen uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal met Donna Summer, Ray Barretto, Cape Canary, Don Roberts, Michael Nesbitt en de First National Band, Claude-Michel Schoenberg, Freddie Cannon, Frank Stallone, The M People, Don Swan, Bobby Brown en we begonnen de show met de Britse Billy Ocean en het dancepopnummer Loverboy uit 1985. In Afrika werd het nummer 1 en in Amerika nummer 2 in de top 100. Hier haalde het de vijfde plaats. Billy maakte 11 albums en vanaf 1971 bijna 50 singles. Met als grootste hits When the Going Gets Tough en Get Out of My Dreams in de 80er jaren. Ja, en mijn persoonlijke favorieten waren Love Really Hurts Without You en The Red Lights. De tweede in de playlist is Nederlandstalig van Canyon. Ik droom elke nacht van jou. Kwam uit in oktober 1983. Het werd geschreven door Dick Platt en geproduceerd door

In het eerste triootje non-stop staan gepland de Britse dancegroep M People en Moving On Up, dat in 1993 de 12e plaats haalde. Raymond Froggatt uit Birmingham en The Red Balloon uit 1968. Ja, die andere versie, net zo leuk trouwens. En nu eerst de Amerikaanse zanger Bobby Brown en Humping Around, dat hier in 1992 de

Het is deze keer van Claude-Michel Schönberg en Les Enfants de Mes Enfants, dat in 1977 de 27e plaats behaalde. Hij komt uit Vannes in Frankrijk en is acteur, singer-songwriter en musicalproducent van onder andere Les Misérables en Miss Saigon, The Pirate Queen en Marguerite in 2008.

In het tweede setje van drie non-stop hits komen Freddy Boom Boom Cannon langs met Action uit 1965. Michael Nesmith en de First National Band en de Silver Moon uit 1970. En nu eerst de Vlaamse Wannes van der Velde uit Antwerpen. En ik wil deze nacht in de straten verdwalen.

Het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zometeen waarachtig een fluitplaatje van Don Roberts uit 1956. En voorafgegaan door Cape Canary uit Delft. Met Kees Vlotters, Job Favier en Hans de Koning. En West Virginia uit 1974.

Voor het derde triootje hebben we ruimte gereserveerd voor Donna Summer en de Hot Stuff. Acteur en muzikant Frank Stallone uit Maryland, de jongere broer van Sylvester. En zijn tweede single Far From Over uit 1983. En nu eerst Raimondo Ray Barreto Pagan, percussionist en bandleider. Met Merci Merci Baby van zijn debuutalbum uit 1968.

0: music.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: Yesterday. Yesterday.

afsluitende instrumentale is van Don Swan en Hooray for Hollywood. We bileren aan de kans, want het is tijd voor een cha-cha-cha. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur Radio Nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK. Met drie handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Rob Jette stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jette een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jette eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het Ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Is de uitverkoop nu al begonnen?
3: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was vooral bekend als achtergrondzanger van Stevie Wonder. Dan heb ik het over Jim Kilstrap. Hij zingt namelijk de eerste twee regels van You Are The Sunshine Of My Life.

of waar dan ook. Je luistert naar Seabreeze 1098 met in dit uur Bobby Brown, Chic, Christopher Cross, maar nu eerst Kim Wilde.

werkte jarenlang als schrijver en producer voor artiesten als Frenna en Snelle, maar besloot na een jaar in het buitenland eindelijk zelf in de schijnwerpers te gaan staan. Meer dan mooi, een plaat van vorig jaar. We gaan terug naar 1992 met Bobby Brown. Two can play that game.

komt uit 1986 en werd een wereldwijde hit. Het nummer werd gebruikt in de film The Karate Kid Part 2 en past perfect bij de romantische sfeer van die tijd. Met zijn herkenbare stem en krachtige refrein wist Cetera opnieuw indruk te maken na zijn vertrek uit Chicago. Een tijdloze ballad die nog altijd veel liefhebbers heeft. Peter Cetera in Bart's Middle Breeze met

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en afgestemd staat op Radio Seabreeze 1098 AM. En overal wereldwijd op live.radioseabreeze.nl.

Spaanse zangerin. Je kent hem waarschijnlijk beter van het nummer El Mismo Sol. En dit was Alvaro Soler. Die schreef dit vrolijke zomerliedje over dansen en het gevoel van vrijheid. Waarbij La Cintura Bretagne betekent. En dat draait dus om beweging op de dansvloer. Een nummer uit 2018. Met nu de Stones.

Het zijn de hits waar jij van houdt. Ellsworth was dat. En Shine, de Beatmasters 7-inch mix heb ik voor je gedraaid. Uit 1994. En dit is ook een hit van Christopher Cross. Ride Like the Wind.

En het nummer I Won't Let the Sun Go Down on Me. En die komt uit 1983 en was een van zijn eerste grote hits. Met de combinatie van pakkende synths en een sterk refrein kreeg hij al snel een vaste plek in de jaren 80 hitlijsten. Kershaw schreef het nummer zelf en liet daarmee meteen zijn talent als songwriter horen. Een energieke klassieker die perfect het geluid van die tijd weergeeft. In Bart's Middagbreeze, Nick Kershaw. Because I won't let the sun go down on.

schreef dit nummer als een gevoelige ballad over een gebroken relatie. Waarin hij zingt over de eenzame rit op de linkerbaan van het leven. Het was een nationaal product hier op Radio Sybaris van Peter Lahaye. Een linkerbaan, nummer uit 1992.

En met deze plaat van Yazoo zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks om 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website van Radio Seabreeze. En we gaan eruit met Chaka Khan met I'm Every Woman. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Tot dan. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer
12: mee. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

En toen was hij opeens afgelopen. Ik dacht dat er nog een klap zou komen. Maar nee hoor, dat was hem. Jarve Bunny en de Master Mixers en Swing the Mood. Een swingend begin van deze woensdag aflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En ook vandaag in Frankrijk is het warm weer. En dat brengt ons maar bij tot één ding. Het zwembad.

Twisting bij de pool. Ik controleer elke morgen even het water van het zwembad hier. En het wordt elke dag een beetje warmer. Heerlijk. Dire Straits waren dat. We gaan naar Frankrijk. Dit is Joe de Sand.

van de vele hits die hij met name in Frankrijk heeft gehad. Joe de Seine was dat. We gaan er weer eentje draaien. Die mooie lijst met 98 Nederlandstalige nummers. Betekent dat we volgende week nummer 100 gaan toevoegen. Dat is toch wel een bijzonder moment. Goed, Bloem, ze staan erin met Even aan mijn moeder vragen.

Omdat het nummer van Neros Carlos met je die zomerse sfeer overbrengt. Bij jou, waar je ook zit te luisteren naar Radio Seabreeze. En mooie was dat uit de jaren 70. En de volgende zangeres is 79 jaar. Een muzikale carrière van 57 jaar achter de rug. En is bezig met haar afscheidstournee. Ze zegt, ik kan niet altijd blijven zingen. Laat haar nog één keer zingen. Emmylou Harris.

Ik vind het best moedig dat je op een gegeven moment zegt van het is genoeg geweest. Ik kan niet blijven zingen. Er zijn nog zat artiesten die gewoon doorgaan tot ze erbij neervallen. Emmylou Harris, 57 jaar heeft haar carrière geduurd en ze is bezig met haar afscheidstournee. You Never Can Tell, zelf hier was er eentje. En deze meneer komt wat moeilijk op gang. Komt waarschijnlijk vanwege de warmte. Maar daar is hij eindelijk. Ken je hem nog? Gary Lowe. Een heerlijke zomerse muziek hierbij. Jouw station Seabreeze.

Hij dacht ongetwijfeld, als ik maar lang genoeg op die trommel rammel, dan komt de plaat wel vol. Maar goed, er zijn artiesten die hebben dat nog veel langer gedaan. Denk bijvoorbeeld aan Inagada Davide van Iron Butterfly. Een LP-kant bijna vol met alleen maar drum solo. Goed, dit was van die lekkere slow muziek waar je s'avonds aan het eind van een warme dag een beetje heerlijk op kunt meedansen.

0: blijft gewoon een heerlijk nummer. Uit 1963, de Beatles met She Loves You. En we hebben er weer een.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Alvaro Soler heeft een aantal fraaie hits gehad hier in Nederland. Maar een nummer uit 2021 heeft het hier niet gedaan. En die past wel een beetje bij deze mooie warme dagen.

0: Ik blijf er toch het bijzondere van de popmuziek vinden, dat het ene nummer van een artiest het wel doet en een ander nummer dat bijna net zo goed is of zeker zo goed is het niet doet. Maar goed, daarom draaiden we hem. Hij was van de hitlijst gevallen of naast de hitlijst gevallen. Magia uit 2021 van Alvera Soleil.
1: Een schatkamer vol muziek, als muziek doet die.
0: En in die schatkamer vonden wij deze.
2: Ah, and the magnificent. I'm back, but the shaker was so bones, most tunnering, storming.

0: was destijds een hele grote zomerrit. Ze kwam uit het niets en ze scoorde. Was goed voor een nummer 1 notering. Dave en Ansel Collins en de Double Barrel.
1: Approchez, approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros.

0: ging terug naar het jaar 1977, want toen was dit een hit. En eigenlijk is het een one-hit wonder. Want daarna hebben we hem eigenlijk nooit meer gezien in de Nederlandse hitparades. Hij komt uit Frankrijk, Carlos, zo heet hij. En dit was Big Bijou, oftewel een hele grote kus.
1: Het hitarchief gaat weer van het slot.

onvergetelijk nummer. Janie Merkens uit de jaren 60 en Cara Mia. En kijk eens naar de klok. We gaan er weer voor. Altijd 15 minuten na het hele uur en 15 minuten voor het hele uur gaan wij even naar die galerij de Roland Sloorie. En dit keer een van de allereerste singles van deze band is afkomstig van het album Doris D en andere stukken. Daar heb ik het natuurlijk over Doe Maar. En stel voor dat we de titeltrack gaan draaien. Dit is Doris D.

0: Wat het leuke van dit soort liedjes is dat het een mooi tijdsbeeld geeft. Er is geen bal op de tv, dat kun je nu niet meer voorstellen. Met al die streamdiensten. Maar goed, destijds had je gewoon Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3. En uit die tijd dateert ook deze fraaie van Doe Maar, Doris D.
1: Goedemiddag van 1 tot 2, Pauls Muziek.
0: En bij al die streamingsdiensten is er een nieuwe bij. Sinds gisteravond 6 uur heeft Beeld en Geluid 700.000 Nederlandse programma's online gezet. Je kunt er gewoon doorheen scrollen. Dan kun je ze kijken naar Zwiebeltje, Pipo de Clown, de Rudy Karel Show. Noem maar op. Ik heb nog niet uitgevogeld hoe je dat precies moet doen. Maar daar komen we de komende tijd vanzelf al achter. Maar zelf zeggen ze, het is een schatkamer aan archiefmateriaal. En dat geloof ik graag.

zo zaten we weer eventjes in Italië. Felicita van Albano en Romina Power. En er zijn altijd wel mensen die kijken terug naar de zomer die net achter de rug is. Dat doen ook de motels. Blijkbaar vorig jaar in de zomer iets moois meegemaakt. Suddenly, last summer.

De motels, en als we het dan toch hebben over zomerse herinneringen. In de zomer van 1975 stond ik met een tentje op een camping in het Brabantse Kromvoort Camping De Vons. En in dat jaar was dit een hele grote hit. En daarmee ga ik afsluiten, terwijl ik mijn vakantieherinneringen even naar boven laat komen. Zometeen veel plezier met Erik Verbouw. En ik ben er morgen weer, net na Bart de Zwart. Ik wens je nog een hele fijne woensdag en geniet van Van McCoy en de Soul City Symphony.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
4: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zou ik zeggen. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. Jawel, we zijn er weer 2 uur lang bij met lekkere muziek uit een bepaald jaar. Nou ja, we draaien ook wel plaatjes uit andere jaren, maar toch, we zeggen dat we een bepaald jaar in de belangstelling hebben staan. We hebben een bepaald jaar als basisjaar gepakt, zoals ik het altijd zeg. Hé, hey, we begonnen met bestel maar en bestel nog maar een keertje van Rowan Hazen uit ons basisjaar. Het jaar dat was het Huis ten Bosch, dat wordt geopend in dit jaar. Ja, dan niet het officiële huis, maar het nagebouwde huis in Japan in dit jaar. In dit jaar gebeuren er ook nog andere dingen. De dag dat, de F-16 neerstort. Een F-16, ja. Het verdrag van Maastricht, dat wordt ondertekend dit jaar. En nou, eens even kijken, we nog meer voor je leuke dingetjes. Nou, daar komen we dadelijk wel bij. Want we hebben nog wat chemische fouten en dat soort dingen. Welkom in het jaar dat er ook hits waren. Laten we beginnen met de commerciële lijst. Want de twee lijsten zijn toch weer redelijk uiteenlopend, zo gezegd. Op nummer 10 stond daar Please Don't Go van W. En op nummer 9 was het Boys to Men met End of the Road. 8, Under the Bridge, The Red Hot Chili Peppers en To Be With You, Mr. Big. Stond op nummer 7 dat jaar. 6, Don't Let the Sun Go Down on Me. En dat was van George Michael en Elton John. Just Another Day, John Cicada op nummer 5. En 4 was Sweat, Inner Circle, La La La Long, Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses was nummer 3. En 2 was Dr. Alban met This Is My Life. En op nummer 1 in 1992 was het The Rhythm Is A Dancer.

uit niet ons basisjaar, 1984 namelijk, was dit een hit. Robert De Niro is Waiting van de drie dames. Bananarama, een van die damesgroepjes waar ik fan van was die tijd. I wonder.

2003. Toen was dit een heel klein hitje voor de dame Sophie Alice Baxter. Ze heeft een aantal hitjes gescoord in Nederland, waaronder dit een van de mindere was, moet ik eerlijk toegeven. The Mixed Up World, welkom in 1992. Daar gaan we dadelijk over verder. Maar eerst een plaatje uit het verre verleden. 1967 komt deze. Reflections, Diana Ross.

oftewel Roxette. En dat allemaal uit ons basisjaar 1992. Wat gebeurde er allemaal op 19, in dat jaar, hè, 1992, waar we het met je over hebben? In Straatsburg vliegt een Franse Airbus tegen een berghelling aan. 87 van de 96 inzittenden komen om het leven. Dan het verdrag van Maastricht. Ik had het er net al een beetje officieel over. Officieel wordt het verdrag betreffende de Europese Unie ondertekend. En genaamd dus het verdrag van Maastricht. Dat gebeurde op 7 februari 1992. En op 11 februari van dit jaar stort een F-16 neer in de wijk Hassler S in Hengelo. Doordat de meeste brokstukken neerkwamen op een klein grasveldje midden in de wijk, gebeurde er geen persoonlijke ongelukken. De piloot weet zich te redden met de schietstoel. Dan 1992, daar gebeurde ook een aardbeving in Oost-Turkije. Dat kostte zo'n 500 mensen het leven. En Dick Vermout vertrekt met de Space Shuttle Atlantis als eerste Belgische ruimtevaarder. De Huis ten Bosch dan, ik had het er net al over, is gebouwd in 1992 en wel op 25 even kijken, maart werd het geopend. En dan heb ik het over het Huis ten Bosch. Dat staat in het Japanse attractiepark met diverse Nederlandse nagebouwde gebouwen. Volgens mij hebben ze in Japan wel meer van die attractieparken waar dan de half van Europa naar is gebouwd dan in originele grootte of soms ook wel eens gewoon op schaal. Dus ja... Je moet het maar willen, hè. Je hoeft tenminste niet zo ver te reizen als je dan Huis ten Bosch wil zien en je woont in Japan. Dit is trouwens een hele mooie die we nu gaan draaien. Ook uit het jaar 1992. Rod Stewart en Tom Trombone's Blues, oftewel Waltzing Matilda.

I'll Be There. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind het zo'n leuk liedje. Dus. Laten we gauw verder gaan tot de orde van de dag. Want daar zitten we hier, hiervoor eigenlijk. Even kijken, voormalig Panamese dictator Manuel Noriega wordt door de VS tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld in 1992. En allemaal vanwege drugshandel. Euro Disney, nu Disneyland Resort Parijs, wordt geopend in 1992. En een aardbeving bij Roermond met de kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Die gebeurt op 13 april 1992. En voor sommige mensen niet zo belangrijk, maar voor andere mensen weer wel. Het is ook het jaar dat de Britse tv-komiek Benny Hill sterft. En als je denkt, Benny Hill, wie is dat nou? Dan moet je misschien maar eens op internet gaan zoeken. Die heeft vroeger heel wat van die stomme filmpjes gemaakt. Nou ja, stomme filmpjes, daar bedoel ik mee dat er niet in gepraat werd, maar wel om te lachen viel. Dan in Los Angeles ontstaan massa-rassa-rellen. Als drie politieofficieren worden vrijgesproken door de

talk, just kiss. Let your tongue fool around. Kan wel eens lekker zijn, zo gezegd. Right, Fred. Ze hadden twee hitjes in de Nederlandse hitparades. En dit was er eentje van, zo gezegd. En de andere was... weet ik al niet meer. Ik had het net in mijn hoofd welke die andere was. Nou ja, kom ik misschien nog wel een keertje op. En als jij het weet, moet ik even appen, mailen of zoiets. Right, Set, Fred, twee kalende mannen die zeer verleidelijk over de catwalk liepen in 1992.

deze plaat hoef ik het eigenlijk niet af te kondigen. The Golden Earring hoorde je en The One Day We Can Love uit 79. Hey, het zit er weer zo'n beetje op het eerste gedeelte, het eerste uur van de bouwval voor vandaag. Ik zou zeggen, blijf nog even luisteren. Straks komen we bij je terug. En tot die tijd hebben we nog een hele hoop leuke muziekjes en wat informatie in het tweede gedeelte van het programma over 1992, waar we het met je over hebben als zogezegd ons basisjaar. En dan nu een plaatje uit 1992, ja, ons basisjaar. Bruce,

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de Straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Manilow. Oftewel, Barry Manilow, daar openen we het tweede gedeelte mee. Het tweede uur van de Boval voor vandaag. We hebben het met je over 1992. Jawel, en we gaan eens kijken wat er in die hitlijsten. We zijn bezig met de hitlijsten van de publieke omroepen. En zoals ik net al zei, die is toch wel wat anders dan die van de commerciële. Op nummer 10 stond daar in het jaarlijstje Mariah Carey, I'll Be There. 9 was voor de Twilight Zone van Two Unlimited. To Be With You, Mr. Big op nummer 8. En 7, Sweat, La La La Long, Inner Circle en Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers op nummer 6. 5, Don't Let the Sun Go Down on Me van Elton John. 4, Rhythm is a Dancer, Snap. En 3, You Should Be Sad, W. En dan op 2, Dr. Alban, It's My Life. En op nummer 1 in die publieke lijst was het iets heel anders. En wel Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses. En wij gaan door met een andere plaat uit datzelfde jaar, 1992. En dan heb ik het over de heer Bob Marley samen met de Wailers. Dit is Iron Lion Zion.

ons basisjaar. The Way of the World, een van die grote hits die de dame heeft gehad in haar carrière. Ik wil nou niet zeggen dat die over is, maar het is toch wel een zacht pietje beland, zou je zeggen. In ieder geval, 80 en 90 jaren waren echt werelds voor de dame Tina Turner. Want toen had ze de ene hit na de andere, mag ik wel zeggen. En over hits gesproken, dit vind ik persoonlijk een hele, hele grote hit. Het is jammer niet zo'n hele, hele grote hit geweest. Maar die stem vind ik al de moeite waard om alleen naar te luisteren. Dit is Vaya con Dios en Heading for a Fire.

Golden Beats, een zo'n groepje dat in de 90e jaren werelds was. En daarna eigenlijk na een aantal platen weer verdween in het niets. Hey, dit is de bouwval. We hebben het met je over 1992. Voor mij eigenlijk wel een gedenkwaardig jaar. Want het is het jaar dat ik zo'n beetje van school afging. En mijn papiertje in handen kreeg. Ja. Dus.

I Can Dance To That Now, kan je ook verzekeren. Ik kan daar ook niet op dansen. Heel weinig dingen waar ik wel op kan dansen dus. Maar oké, we hebben het een beetje over 1992. De Amerikaanse vicepresident Dan Quayle wordt mikpunt van sport als hij bij een bezoek aan een lagere school beweert dat tap toe de juiste spellingwijze is. Ja, ik ga het niet voor je spellen, maar dat was dus de verkeerde spellingwijze. En hier, hij hield het nog ruim vol. Dan een foutje bij de productie van polymeren leidt tot een ontploffing bij de chemische fabriek Chang in Uithoorn. Drie brandweermensen gaan dood. Het rampenplan komt slechts op gang wegens gebrekkige communicatie. Terwijl dit gevaar op het rampenterrein al met waterkanonnen was bezworen, ging de gemeentelijke rampenstaf door met het opstarten van omvangrijke evacuatieplannen. Dat pas op het laatste moment werd afgeblazen. En dan in Miami, Florida, wordt de voormalige leider van Panama, Manuel Noriega, veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel en fraude in 1992. En de Spaanse wielrenner Miguel Indurain die wint de 79e editie van de Ronden van Frankrijk. En dan een Airbus van Thai Airways stort neer op een berg ten zuiden van Kathmandu in Nepal. 113 mensen komen daarbij om het leven. En dan een officieel onderzoek blijkt dat de Amerikaanse restaurateur Daniel Gottreyer het schilderij Who's Afraid from Red, Yellow and Blue van Barnett Newman heeft overgeschilderd met een verfroller. Ja, dat is toch makkelijk zou ik zeggen. Het waren drie gekleurde vlakken, dus En als laatste in de gemeente Zolder wordt in de nog enige in werking zijnde Belgische kolenmijn voor het laatste keer kool uit de grond gehaald in 1992. En deze plaat komt uit 1992 toevallig.

Nou druk ik het verkeerde knopje in, zeg. Jongen, jongen, wat erg. De Guitar King hoorde je van Hang the Knife en de Jets hier op je radio. Imagine.

0: sky. I reached out but
1: je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekker.
1: Wat gezellig. Dat tante Jennis. Gewoon een gezellige plezier. Die komt hier in de studio. Hoor.
2: Leuk toch?
1: Fotografisch weliswaar. Jennis hier in een Fly Your High.
3: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
1: Wees welkom, lieve Lloyd. Van

Wellicht dat je ze in een grijs fotografisch verleden wel eens live bent tegengekomen. In een van de stadsgehoorzalen in Nederland. Ja. Lekker zo'n Nederlandse band, hè? Doe ook aan. Polderpop. Vitesse hoor je en Good Looking terug op de radio waar de plaat nog steeds en de groep nog steeds thuis hoort. Al zoveel muzikale, vrolijke, vriendelijke hoogstandjes. Je bent de getuige van het komende uur. Is welkom, dit is de middel of de radio.

nog niet zo gek, lang. Ah, dat is lang niet gek. Even een beetje de dwaas uithalen van de New Seekers. Alhoewel, zo nieuw zijn ze ook niet meer natuurlijk. You want to find another fool like me. Dit is de PSORI. Dit zijn muzikale hoogstandjes in het grijs verleden. Als je erbij bent, hebben we zometeen nog als een cadeautje. Zomaar doen we ook één keer per uur in de middel van de roadshow. Een fijn van achter de keukengordijnen. Allereerst de Bengals.

0: Egyptian.
1: Ben je gek? Nog steeds niet. Walk like an Egyptian. De Bengals, wereldhit. Terug op de radio, laat het maar thuis horen. Al zoveel muzikale hoogstandjes. Een plaatje met een gaatje. Dat zijn de plaatjes met de gaatjes en voor de voorstraatjes. Leuk dat je erbij bent bij Dennis Show.
0: Een fijne van achter de keukengordijn.
1: Gaat een plaat draaien die verboden is geworden. Die discotheek doet het, genaamd de Talk of the Town. Mocht hem niet meer draaien, want mijn toenmalige baas die kreeg het er te heet van.
0: Dit is de Middle of the Road Show.

Lekker gezongen, meid. Debbie Harry Blondie. Die niet eens echt blond was. Nee, nee. Het was een verf. Ja, in werkelijkheid was ze gewoon donker. The tide is high, vrienden. Het was 1980 in de, ja, goed, in de middel of de roadshow. Je hoorde zojuist een verf achter de keukengordijnen. De cocktails waren niet aan te slepen. Dank je, Wim. Heerlijk. Met ijs. Kom uit de bananenboom. Je hoort een mangolino. Je moet het nog even op googlen. Zal ik op YouTube trouwens. Hè?

0: Full Force. Yeah. Alice, I want you just for me. Mm-hmm. Beetje veel gedraaid ook, hè?
1: Ja.
0: Dat waren de 80's. Nou, vooruit, om heerlijk eens uit die goede, gouden, oude periode. Hey, vanuit Duitsland. Jawohl, dit is

0: gevraagd. Wat is een singeltje?
1: Denken ze gelijk aan seks, hè? Duootjes, singeltjes, triootjes. Voor ons was het begrip in een grijs verleden heel anders.

Hey, heb je mijn nieuwe plaat al gezien? Nee. Oh, leuk! Rook aan de hoesjes, bekeek alles. Veel singles, veel vinyl. Want dat is het tenslotte. Hoor je in de Middle of the Road Show. Zo ook. De Strangler.

die goede oude 60e en 70e jaren. En nog heel even terugkwam in de 80's. Heb je ze herkend? Crosby, Stills en Nash. Klinkt zo lekker country. Wasted on the way. Polderpop. Ah, de Dots. De Olly Dots. Lekker stil toch? We believe in love.

0: van de eerste sitcoms die Veronica ooit op tv bracht in de jaren 70. Toen ze aan land waren. Ja, echt hè. Happy Days. Met de fonds. Met de gladde scheiding. Ja, goed, een beetje te veel gel, maar goed, leuk jongens. Hè? Ja, Brulgrim was het, hè?
1: Ja, nee, toch.
0: Happy Days, je hoort het origineel van Brad McLean. En Brother Love. Ja, wat je al niet met een gitaartje kunt uitspoken. Doe thuis ook, thuis speel ik meer luchtgitaar. Hij heeft een vrouw er niet zo last van.

Goed, dat was daar. Uit Arnhem, daar kwamen ze heel toevallig vandaan. Nee, deze moet ik niet hebben, deze moet ik hebben. Oh, oké, prima. Elvis komt wel een andere keer. Patricia Pai, dat is het. Hé, nog een hele leuke voortzetting.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
10: Er kan nog meer bij.
9: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: 10 jaar
9: naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
9: Feel the breeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

0: Talk Talk. En Such a Shame opende deze Rockwave op woensdagavond. Het is 6:08. Fijn dat je erbij bent.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

van dat prachtige album Year of the Cat draaiden we natuurlijk niet de titeltrack, maar Time Passages van Al Stewart. Mocht je inmiddels aan tafel zijn gegaan, dan wens ik je een heel eetsmakelijk. En mocht je al wat eerder hebben gegeten, dan mag het je wel bekomen in je buikje. Dit is Kate Bush en Running Up That Hill.

zo gevoelig, de Nederlandstaligen. Dit keer van de kast. We hebben woorden zonder woorden. Nou, dat is knap hoor. Dat is heel knap. Lijkt me toch niet gezellig daar in huis, daar bij de kast. Dit is een stuk beter. Dit is Bruce Hornsby and The Range. The Way It Is.

grappig dit, hè? En nog een extra Nederlandstalig nummer in dit uurtje. Dit keer natuurlijk van Henk Westbroek. En zelfs Je Naam Is Mooi. Nou. Verwennerij, zeg. Krijgen we 3 Nederlandstalige dit uur in plaats van 2. Nou ja. Was gewoon een vergissing, zo simpel is dat. Dit is Roxette.

0: De Loving Awareness Band met Existence, vooraf gegaan door de look van Roxette natuurlijk.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf.
2: Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

Alhoewel ik natuurlijk het voorjaar een fantastisch jaargetijde vind, vrienden, kijk ik alweer reikhalzend uit naar de zomer. Want dan wordt het weer lekker warm. Die oude groot die houdt steeds meer van warmte. Dus vandaar dat ik dat zo zeg. Het is, even kijken, 14 minuten voor 7. Dus, jawel, dit keer de derde Nederlandstalige van het uur in Rockwave op de woensdagavond. Dit is natuurlijk van dik hout.

Zo stil ik mij van Dick Hout als derde Nederlandstalige in dit uurtje Rockwave op de woensdagavond. We gaan zo langzamerhand naar het tijd zijn van 7 uur. Maar niet voordat we de specials gedraaid hebben.

0: En tot besluit draaiden we natuurlijk Santana met Well Alright, voorafgegaan door de specials en Ghost Town. Wel, wat gaan we eten vanavond? Dat vertel ik soms ook wel eens op het eind van het uur. Nou, dat is Griekse macaroni. Ja, je kent wel gewone macaroni, hè, de Nederlandse macaroni. Maar de Griekse macaroni is totaal anders, behalve dat macaroni-ingrediëntje.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord, de twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Rolling Stones uit 1978. En dat betekent dat we weer bezig zijn met de 70ers om 7. Dit was trouwens Miss You. En welkom bij dit nieuwe uur met dat prachtige decennia in de belangstelling.

wel prachtig toch, hè? Die dame heeft een stem als een rots, zal ik maar zeggen. Bonnie Tyler, 1978 en It's a Heartache. En dan terug naar een jaar. Ja, dit plaat is eigenlijk, het komt uit de 70er jaren, dat moet ik toegeven. Maar eigenlijk is het een plaat die bekend is geworden in de 80, CQ 90er jaren. Dan heb ik het over The Driver's Seat van Sniff and the Tears. En dat allemaal omdat het toevallig in een spijkerbroeken reclame terecht was gekomen. En voilà.

hoorde de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida Vida. Ik weet nog niet, ik heb het ooit eens geweten wat dat betekende, maar ik ben het alweer vergeten, zal ik maar zeggen. Hey, 1979 werd het in uitgebracht, dus het past nog net in ons 70er jarenblok. Dan uit 1978, wat zeer zeker uit de 70er jaren komt. Ik heb het over Barry Manilow en zijn Copacabana. En dat komt trouwens van het album Ever Now dat hij uitbracht in datzelfde jaar 1978.

The Morning Has Broken, een hele mooie uit 1972 van Cat Stevens. Je hoort hier allemaal in de 70ers om 7. En dit was zo'n hele

Don't Fear the Reaper, Blue Order Cult uit 1976. Zo'n beetje midden van ons 70er blok, zou gezegd. Het komt van het album Agents of Fortune, dat werd uitgebracht in 1976. En in Nederland was het een bescheiden hit in de Nederlandse top 40. Het reikte nou niet echt de middelpositie, zullen we maar zeggen, in deze Nederlandse top 40. Hey, dit zijn de 70ers rond 7. En dit is Billy Joel.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord, de twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Is de uitverkoop nu al begonnen?
2: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395

0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Anno Toen. Woensdagavond tussen 8 en 11. 3 uur lang hier op jouw Radio Seabreeze. En je weet het, we zenden uit via 2 middengolfzenders. 1 in Grauw in Friesland en 1 in Laren. En natuurlijk ook via internet. Allerlei streams. Leuk dat je erbij bent. Ik heb in het programma de bekende rubrieken. Natuurlijk kijk ik naar mijn eigen platenkast. En daar zit ook recent werk bij hoor, trouwens. In het eerste uur hebben we zo halverwege een Beatles-blok. En in het tweede en derde uur ook het podium der grootheden met een grote artiest. En dat is vandaag Paul Simon.
1: Let's get the show on the road.

0: Alfie Deutscher nam ons mee terug naar 1966. Drafi kennen we ook als de zanger van de Eurovisie-song, The Tune, weet je wel?
1: The greatest oldies.

Zometeen gaan we voor de eerste keer naar de maand die deze uitzending centraal staat. En dat is februari 1987. Maar eerst blijven we nog even in 1966 met Fifth Dimension.

0: gebeurd, sorry. Een van hun vier hits in het jaar 1966 in de Nederlandse top 40. 33, dat zou de hoogste positie zijn.
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.
2: Anno Toen neemt je mee terug in de tijd. Terug naar Anno.
0: Februari 1987. In deze maand overleed Andy Warhol. 58 jaar jong. Je kent hem van de ontwerpen van de LP-hoezen. Galblaasoperatie, maar dat liep helemaal verkeerd af. En in de hitparade onder andere Piet Veerman met Sailing Home. Maar ook Nederlandstalig werk van de Dijk. Mag het dicht uit?

Vrijdagmiddagsprogramma. Elk uur draaien we 2 drietallen van platen uit de maand februari 1987. Alweer een love song, Alison Moyet en Is This Love? Classic.

0: forgotten songs and million-dollar hits. Retro music.
1: We draaien bij Seabreeze vooral de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zo af en toe een uitzondering. Recenter werk kom je zo meteen nog tegen. Maar ook af en toe een plaat uit de jaren 50.

0: De Monotones uit 1958 met The Book of Love. Je hoort het natuurlijk, hè, de ouderdom aan het krassen van de plaat. Maar hij blijft gaaf.
1: Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.
0: En natuurlijk ook via de stream, de livestream via internet. Hoogste tijd voor ons Beatles-blok.
2: Fab 4 Flashback.

dat doen we elke woensdagavond in het eerste uur. Zo even na 8:30. Dus ook vanavond. Vanavond hebben we niet de Beatles, maar één van de Beatles. Één van de Fab Four. Drie songs, wat zeg ik? Drie great hits van George Harrison. Hier is...

0: Sound. Ja toch. Vanavond George Harrison in ons Beatles-blok op ons grote podium. Met zijn drie grootste hits. Got My Mind Set On You. En deze, What Is Life?
1: Fab Four Flashback.
0: George staat bekend als de stille Beatle. Maar zijn jeugd in Liverpool was alles behalve saai, hoor. Was de jongste van vier kinderen. Groeide op in een warm, nuchter arbeidersgezin. En zijn passie voor muziek werd in het gezin volledig gesteund. Dit was zijn allergrootste hit. My Sweet

George Harrison. Heerlijke muziek. In februari 1987, de maand waar we vandaag aandacht aan schenken, verschenen er voor het eerst 3 LP's van de Beatles op CD. Ja, dat was een noviteit in die tijd. We gaan weer terug naar de maand februari 1987. Zometeen Erasure en Sometimes. En het begin van het trio.

podium der grootheden in ons programma, de House Martins. Aanstekelijk vrolijke popmuziek met sterke vocale harmonieën. Maar ze staan ook bekend om hun sociaal-politieke boodschap. En het bijzondere is dat ze in hun teksten heel vaak het christelijk geloof combineerden.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
15: Er kan nog meer bij.
14: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: twee uur te gaan. Ja, tot 11 uur ben ik bij je op zender. Ja, bijna 11 uur dan. Casey and the Sunshine Band. I'm your movie man.
1: The most exciting nighttime experience. Another radio hour with the finest retro songs.
0: Nog meer soul uit de 70s. Beetje meer ingetogen. Zijn we ook niet altijd van ze gewend, hè? De Four Tops. Ain't no woman like the one I got.

0: Wizards. Stevig nummertje. In ieder geval lekker tempootje. See my baby jive.
1: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.
0: Van de week wees iemand me op een plaat van Mangolino. Nou, moest ik even diep nadenken. Terug naar 1984, oorspronkelijk een nummer van Kid Creole en de Coconuts. En een Nederlandse versie verscheen in dat jaar. Het stond ook even in de tipraden. Werd geen grote hit. Kom uit de

0: Ja, opstaande song hoor. Achter dit project zit voornamelijk Ilja Gort. En die kennen we tegenwoordig als Vino Loog. Je ziet zomaar op aangeven van een luisteraar een leuke song uit 1984. Misschien heb jij ook wel een tip voor het programma. Dat kan, dan moet je even mailen.
1: Reageren? Mail naar henry@radioseabreeze.nl.
2: Henry, schrijf je met een Y.
1: henry@radioseabreeze.nl.
3: Terug naar anno.
0: Februari 1987. En in de hitparade stonden niet alleen nieuwe songs, maar ook re-releases. Benny King zo meteen met Stand By Me. Maar een hele grote rol was ook weggelegd voor Rita Petit van Jackie Wilson.

0: supergrote hit in februari 1987. Ook een gave song, hè? Aretha Franklin en George Michael. Een van de grootste hits van die maand. I knew you were waiting for me.
1: Classic hits of the 60s, 70s and 80s.
0: Nee, we draaien ook muziek die van veel recenter datum is. En ik heb vandaag ook weer gekeken in mijn eigen platenkast, digitaal dan weliswaar. En dan vond ik dit nummer uit 2018. En als je het hebt over puntje op je stoel muziek, dan is dit het wel. Calum Scott en Leona Lewis.

Super formidabel, fanta kolosachtig toch? Caleb Scott en Leona Lewis. It's music to your ears. Oorstrelend, ja. Was een hit in 2018 en wordt nog steeds heel veel gebruikt en gedraaid op bruiloft en zo. With music to relax you. Relaxen en zo. Het is de hoogste tijd voor het podium der grootheden. En ik wil speciale attentie vragen aan mijn collega Sietse. Want we hadden het deze week nog over Paul Simon, weet je nog? Oh, oh.

Ik neem je mee terug naar de zomer van 1986. We waren nog samen, Sjaan en ik. We reden met onze pruttelende auto naar Zuid-Frankrijk. Temperaturen 35 graden en meer. En het was me een partij benauwd ook in de auto. Hadden nog geen airco. Nee, raampjes open, maar in de file werd het alleen maar warm. We kwamen aan bij een camping, bij Argelès-sur-Mer. Besloot eerst maar eens wat te gaan drinken. Op het terrasje, ik zal het nooit vergeten, draaide muziek. En het bleek de muziek van Paul Simon te zijn. Ik had het nog niet gehoord. Paul Simon met zijn album Graceland. Samen onder andere met Ladysmith Black Mambazo. We hebben 3 kwartier daar op dat terrasje gezeten. Alle aandacht voor deze geweldige muziek. Vanavond is Paul Simon de hoofdgast op ons podium der grootheden. Was ook nog eens de best verkochte LP in februari 1987. Februari 1987, 3 hits uit die maand. Nou ja, hits. Deze van Chicago, scoorde niet zo hoor. Will You

Gregory Abbott. We gaan alweer richting het nieuws en de mededelingen natuurlijk van 10 uur. Ja, mededelingen, want er moet ook een beetje inkomsten zijn, anders kunnen we al onze platen niet betalen en zo. We betalen keurig onze Buma Stendera-rechten natuurlijk. Madonna weet het ook. Door Open Your Heart.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Neeltje Jans in de problemen nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: 10 jaar.
3: naar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
15: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: bijna fout. Ik was even een sanitaire stop aan het maken. En dan is het uur bijna al begonnen. Hadden we nou weinig commerciële mededelingen? Of was er niet zoveel nieuws? Ik kan het me bijna niet voorstellen in deze roerige tijden. Je hoorde Freddie Mercury en we gingen weer terug naar 1987. Om precies te zijn, februari 1987, want dat is de muziekmaand die vanavond centraal staat in Anno Toen. En je hoort nog twee drietallen. Nou ja, dit drietal is natuurlijk al begonnen. Zometeen Glass Tiger, Someday. En straks aan het slot van het programma nog een keer. Drie platen uit februari 87. En Paul Simon komt natuurlijk weer langs. Hij is zich aan het voorbereiden voor het tweede optreden op ons podium der grootheden. Zometeen ook weer aandacht voor mijn eigen platenkast. En we hebben een one-hit wonder. Dat allemaal in Anno Toen. Elke woensdagavond tussen 8 en 11.
1: Let's get the show on the road.

We gingen nog een keer terug naar februari 1987. Mel en Kim Showing Out. Dat is een stevige hit hoor. 1987 in februari kreeg de film De Aanslag van Fons Rademakers trouwens het bericht dat ze Oscar gingen winnen. Ja, film gebaseerd op het boek van Harry Mulisch. En in Rusland, er waren betere tijden dan nu. Met Michail Gorbachev, die predikte openheid en ontspanning. Glasnost en perestroika.

in het laatste uur van de Anno Toen draai ik steeds een one-hit wonder. Een eendagsvlieg noemen we dat ook wel in Nederland. Vandaag ligt voor je klaar Anita Ward.

0: verwacht nog een opvolger uit voor deze mega hit single, deze disco knaller. Maar werd geen grote hit hoor. Vervolgens had ze te maken met een auto-ongeluk en oneenigheid met de producer. Kortom, einde van het verhaal van Anita Ward als disco queen. Where are they now?
1: Muziek in je moerstaal.
0: Jaap Reesema. Nu we niet

0: als glorie. Nou ja, Jaap Reesema. In een duet met de Vlaamse zangeres Pommelien Thijs.
1: Terug naar toen. Terug in de tijd.
0: Uit mijn eigen platenkast, want ik vind hem gaaf. Hier is Wes Awa.

0: Wes Madiko, Cameroonese zanger met Awa Awa, opvolger van zijn veel grotere hit Alane. Was inmiddels naar Frankrijk verhuisd, waar hij het succes ontdekte aan de hand van een producer. Daar liep het uiteindelijk in 2021 verkeerd voor hem af. Hij overleed in dat jaar veel te jong aan de gevolgen van een ziekenhuisinfectie.
1: Waar je ook gaat. Waar je ook gaat. Het is Seabreeze die met je meegaat.
0: Als we dan toch in Afrika beland zijn.
2: Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
0: Paul Simon, ik vertelde het al. Graceland was een succes ook in februari 1987. Stond totaal in Nederland 44 weken. Ik zal het even herhalen. 44 weken in de LP-hitparade. Drie nummers van het geweldige album.

toch fenomenale muziek, hè? Paul Simon. Van het album Graceland. Nou, nog één dan.

0: memorie van.
1: Terug naar anno.
2: Februari 1987. En even een waarschuwing. Als je niet zo'n fan bent van Paul Simon. Jammer dan, want hij staat ook in de hitparade. Hier is The Boy.

uit de tipperaden van februari 1987. Het zit er weer op. Wat hadden we vandaag nou aan het doen? Nou, in het Beatles-blokje hadden we 3 maal George Harrison. Gaaf, hè? We hadden een one-hit wonder van Anita Ward. We gingen terug naar februari 1987 als muziekmaand.

slotakkoord is voor John Farnham, ook uit de lijst van februari 87. You're the Voice was een grote hit, maar dit is ook een aardige song. Tot aanstaande zaterdag, even na 7 hier op zender, dan hoor je een uur lang een historische Amerikaanse hitlijst. Dit is Age of Reason.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: AM.

0: wereld vertraagt en jij zweeft mee op de golven van de muziek. Welkom bij Dream Sessions.
1: Hello darkness, my old.

liefde die in deze song prachtig wordt bezongen laat je zwijmelen bij herinneringen van zoete momenten. Het is een herinnering aan wat verloren is gegaan. Toch blijft de hoop levend, want liefde kan altijd opnieuw.

Ons omringt, laten we ons hart spreken. Voel de verbinding, de passie en de belofte van wat nog komen gaat. Laten we samen de volgende noten van onze liefde ontdekken. Want dit is Dream Sessions.

laatste tonen zijn gespeeld. De laatste woorden gezegd. We laten je nu weer alleen. Maar hopelijk een beetje anders dan daarvoor. Tot de volgende droom. Tot de volgende dream session.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Nee.
3: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
1: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zo.
2: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: De
3: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
14: Dat kan nog meer.
15: T-shirts, mokken, posters, pennen.
3: Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: 10 jaar.
3: naar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
15: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.

0: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Nee, Tom! Niet de platen door elkaar gooien.
2: Ik ben, geloof ik, nog niet helemaal wakker.
1: Nou, geniet dan eerst even rustig van je kopje Supra.
2: Supra, dat is tenminste fijne koffie.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele Zuid-Libanon.